de beste hebben. Hé, hey, hoi, Volkswagen, hé, hey, hoi, Rotswagen, wat heb je diep en pisselen. Het zo goeie Thijs, tjo, het zo komt er aan jouw stiefje de beste hebben. Hé, hey, hoi, Volkswagen, hé, hey, hoi, Rotswagen, wat heb je diep en pisselen.